hiernaast. Dus anders als ja. Dark, zowel op black and white in het gap.